0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurken XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Dit is

0: get tickets anymore.
1: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen.
7: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9:00. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: 3:09, goedemorgen, welkom bij Heen Draait Door met Whitney Houston, Joe Tex en Earth, Wind & Fire. Een alarmschijf, de steunplaat, de platenkast van Henkie, jarige artiesten en het jaar 79 hierbij.
3: Dit is Helmond.
0: Heen Draait Door.

is bijna 9 minuten over de klok van 9 uur. Goedemorgen, welkom bij Heen Draait Door voor zaterdag 20 juni alweer, vrienden. Ja, maatje, wat is toch warm, hè? Wat ben je toch een mens, echt een gezegend mens als je airco in huis hebt. Dat is echt ongelooflijk, mensen, als je geen airco hebt. Ik heb echt respect voor degenen die het niet in huis hebben. Oh, ik was gisteren in mijn mancave en ik zat even aan mijn computer en nou, het zweet gutsen van mijn hoofd af. Het is ontzettend warm en ja, doe gewoon lekker rustig aan en lekker goed drinken natuurlijk. Ja, gewoon water natuurlijk, geen alcohol. En geniet van het mooie weer natuurlijk. Ja, en vanavond om 7 uur moet het gebeuren voor het Nederlands elftal, hè. We moeten tegen Zweden. Ja, en we hebben geen goede relatie met Zweden, hè. Veel wedstrijden verloren de jaren daarvoor nog. En ja, ik ben eigenlijk...

0: Dochters van een dominee. De Pointer Sisters op Dit is Helmond Radio en Happiness. Was genoteerd het nummer 16 op top 40 die tussen 11 en 12 voorbij gekomen bij Henk draait door. Het is inmiddels 18 minuten over de klok van vanaf 9 uur natuurlijk.
1: De platenkast van Henk van Beek.
0: Inderdaad, dat zei ik al, de platenkast van Henk van Beek. Ja, en toch ben ik geweest grasduinen in mijn archief, vrienden. En ik kwam er iets tegen van de Amerikaanse hip-hop band De La Soul in samenwerking met Snoop Dogg. Het nummer werd uitgebracht in het jaar 2016 als de leadsingle van hun veelgeprezen 9e studioalbum onder de naam And The Anonymous Nobody. Het nummer drijft op een aanstekelijke uptempo en funky instrumentale basis met live ingespeelde instrumenten. Uit mijn platenkastje zijn dit toch wel grote artiesten in Amerika. De La Soul en Snoop Dogg. Hier is Pain with this Helmond. En zometeen staat voor je klaar Harold Melvin met zijn Blue Notes. And satisfaction guaranteed.

Het Philadelphia International Records label, daar waren de mannen actief, hè? Harold Melvin en de Blue Notes en Satisfaction Guaranteed. Het is tijd voor het volgende item.

0: Ze komen wekelijks terug rond de klok van 9:30 bij Dit is Helmond Radio. Heen draaien door de steunplaten van Frits Spits uit de avondspits. Iedereen luisterde naar de avondspits tussen 6 en 7 op de NOS. En vandaag in het jaar 83 koos Frits voor een melancholische synthpop-single van de Britse popgroep Bucks Fizz. Het uitgebracht in juni 83. En in tegenstelling tot een eerdere vrolijke Eurovisie-hits heeft dit nummer een serieuze volwassen toon en een dromerige sfeer. Misschien wel daarom verkozen tot steunplaat in 83. Hier is Bucks Fizz en When We Were Young.
1: Ze draaien de steunplaten helemaal.

0: 107.2 FM.
1: En dit is Helmond.nl.
0: Dit is Helmond.
2: Dat is de beste disjokken van de hele wereld. En opstrekken.

Het was haar eerste nummer 1 in het Nederlands. Whitney Houston and I Wanna Dance With Somebody. Ze voerden de lijst aan op 20 juni 87. En er zullen daarna nog vele meer hits volgen van Whitney Houston. En 20 juni 87 komt de single When Smokey Sings van ABC binnen op de nummer 33 in onze Nederlandse top 40. Het is een ode aan Amerikaanse zanger en componist Smokey Robinson.

Martin Fry en zijn mannen van ABC. En zo heette die. In zijn woonplaats Maplewood in New Jersey overlijdt in het jaar 2006 na een lang ziekbed Charles Smith. Een van de oprichters van deze band. Hij werd 57 jaar oud. Hier is Cool and the Gang.

op je radio. Zomerse muziek van Kool & The Gang en Ladies Night. Een van de leden overleed vandaag in het jaar 2006. Ook overleed Lawrence Payton. Was een van de oprichters van de band The Four Tops. Hij werd 59 jaar oud. En hier zijn ze met een vervlogen plaatje. Geen grote hit geweest, hè, maar hij is te mooi om te laten liggen. Hier is Indestructible, dit is Helmond Radio. Henk draait door.

Even lekker je kaboes shaken, ja. Met Joe Tex op die radio. En de Loose Caboes, met dit is Helmond. Je kan het nou nog gerust doen, want nu is de temperatuur nog een klein beetje op een normaal niveau. Maar vanmiddag om een uur of drie zou ik het maar niet doen. Ga je gewoon spontaan het zweet uitbreken, om het zo maar even te zeggen. Het wordt een lekkere 35 graden vandaag, vrienden. Goed drinken en een schaduw opzoeken. Zometeen Mungo Jerry en In the Summertime. Nu op je radio, op deze lekkere van Third World uit 78. En de zanger gaat zelf vertellen hoe die heet. Zeg het maar.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Mango Jerry in the Summertime. En daarvoor de lekkere van Third World en Now That We Found Love. Na het nieuws. De zesjarige artiesten. De muziekgrond nog voor onder andere Van Morrison. ABBA. De Dolly Dots. Zometeen na het nieuws.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermee wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering.
9: Matje, was toch warm?
10: 26 graden in de studio's. Welkom in de tweede ringdraai door voor zaterdag 20 juni. Zometeen onze jarige artiesten. En nog iets van onder andere ABBA, de Beach Boys. En dit is een heuse platenkastklassieker. Patrick Simmons en So Wrong uit 1983.

platenkast van Henk is inmiddels aan het groeien, vrienden. Ruim 520 tracks staan erin. Ik zou zeggen, ga een keer een kijkje nemen op Spotify. Henkie's platenkast, staat alles mooi in een lijstje. Samengesteld. Dus 11 en 12. Dan gaan we terug naar 79. We nemen even een kijkje in die lijst. Dit was nummer 25. Casey and the Sunshine Band and Come to My Island. Gevolgd door nummer 22, de Dolly Dots. En Tell It All About Boys. En daarna onze jarige artiesten. Op deze zeer stralende zaterdag.

Ja, de jaren 70. De Dolly Dodgers, ja. Menige man was verliefd op deze dames, hè. Misschien kan je het wel eens vragen als je luistert naar de radio, op wie jouw vader verliefd was van de Dolly Dodgers. Ik had iets met Patty toen de tijd, in de jaren 70. De Dolly Dodgers, nummer 22, genoteerd in het offerte die tussen 11 en 12 voorbij komt bij Henk Draait Door. Het is inmiddels bijna 9:15 alweer, zeg. Het is tijd voor onze jarige artiesten.

0: een gelukkige verjaardag.
1: Inderdaad, namens alle medewerkers van Dit is Helmond Radio en TV, van harte gefeliciteerd mocht je vandaag jarig zijn op deze zeer stralende mooie zaterdag. Ik heb er maar 6 voor je klaarstaan vandaag. Het is... Het lijstje was wel heel erg tal, maar er waren heel veel artiesten die waren overleden op deze datum. Dus op hun geboortedag, zo gezegd. Zometeen hoor je J. Vincent Edwards. Hij wordt 79 jaar. Je hoort zometeen uit jaar 69, Thanks. En ook jarig vandaag is deze dame. Haar naam is Anne Murray. Ze wordt 81 jaar vandaag. Scoorde een top 5 notering in 78 met You Needed Me. Even wegzwemmelen met Dit is Helmond Radio.

Hij wordt vandaag 79 jaar oud. J. Vincent Edwards. Hij hoorde uit 69. Een lekker plaatje. Was trouwens de enige hit die hij had in ons landje. Zometeen hoor je Van Halen en Jump. Michael Anthony wordt 72 jaartjes oud vandaag. Ook jarig vandaag is Lionel Richie. Hij wordt vandaag 77 jaar oud. En in het jaar 2003 mocht hij op deze dag aan de Hollywood Walk of Fame in Los Angeles zijn eigen ster onthullen. Op de Hollywood Walk of Fame. Inderdaad, hij is er nog blij mee. Hier is Dancing on the Ceiling.

0: Lekker om weer een keer te horen, dit met deze zonnige temperaturen. Van Halen en Jump uit het jaar 84. Michael Anthony is vandaag jarig, wordt 72 jaartjes oud. Alweer de laatste tweejarigen van vandaag, 20 juni. John Taylor, bekend van de band Duran Duran, is jarig vandaag, wordt 66. Je hoort zometeen Notorious. En ook jarig vandaag van de Gibson Brothers is Chris Gibson en wordt vandaag 72. En dan staat er een piano in de studio, daar is iemand achter gaan zitten. Wat er nu gaat gebeuren, ik zou het echt niet weten. Ah!
1: Juist!
0: Hij wordt aangezwengeld!
1: Natuurlijk!

0: Gitarist Andy Taylor van de Duran Duran blaast vandaag 66 kaarsjes uit. Ben je zelf ook jarig?
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd, hip hip, hoera.
0: Maak er een geweldige dag van.

0: zijn.
1: Speciaal voor de collega Reggie Koningstein. Hoog genietende van een pensioen. Van the Man and the Brown Eyed Girl. Dit is Helmond Radio uit 67. Dit is volgend jaar gewoon 60 jaar oud. Kan je niet voorstellen. Het is inmiddels bijna kwart voor de klok van 11 uur. Frank Sinatra, gevolgd door natuurlijk The King met Kiss Me Quick.

Kust me snel, en zeker met deze temperaturen. The King. En daarvoor hadden we Frank Sinatra van het album Come Swing With Me. Uit 61 hoorde I've Heard That Song Before. Ja, en als je dan op het strand kijkt, zien ze er ook allemaal lopen natuurlijk, hè? De Beach Babies. Lekkere muziek op de radio. Zomerse klanken. Van dit is Helmond. Hier is First Class.

Toch heerlijk dit, hè? Om weer een keer te horen op de radio. Beach Baby van First Class. Ja, nou we toch een klein beetje in de zomer zitten. Dan hoort dit ook zeker natuurlijk bij, hè? Katrina and the Waves. Hier is Walking on Sunshine.

Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. Ja, als je dan de studio inkomt en je gaat naar de mengpanelen en je zet die schermen aan, dan hoor je iemand op het schermpje aan de binnenkant tikken van: kan je mij niet draaien straks? Tussen 11 en 12. Nee, tussen 10 en 11. Waarom ook niet? Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. Het volgende uur gaan we terug naar de week 24 van het jaar 79. Wat waren de hits, wat zongen en wat floten we? En er was een kijkje in de lijst. Dit was nummer 11. ABBA. Daar zijn we ook groot mee geworden in de jaren 70. Tot dan het nieuws van 11 uur. En daarna gaan we terug naar 79. Hits van onder andere Macassoon, The Shadows, Earth, Wind and Fire. En nog veel meer lekkers. Na het nieuws van 11 uur.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorde kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is het laatste uur.

0: dong, dingeling. Ze waren op de weg terug, hè? BZN met Me Oh My. Stond op nummer 40 genoteerd. Zakte maar liefst 18 plaatsen in de achtste weeknotering. Welkom in week 24 van de maand juni 79. Ik heb de muziek voor je klaarstaan uit die lijst. Ik heb 5 nieuwe binnenkomers voor je van de hoogste en klappen van de week nummer 15. Onder een compilatie van de hits. En de eerste nieuwe binnenkomer is voor Iron Horse. Hier is op nummer 38 Sweet Louise.
1: Nieuw.

0: Je hoort natuurlijk in deze plaat Bachman Turner Overdrive met Sweet Louise natuurlijk. Je hoorde op nummer 38 nieuw binnen. Hij bereikte nummer 23 in de top 40 en was een week daarvoor alarmschijf bij Veronica. Iron Horse en Sweet Louise. Een plaatje hoger, ook nieuw binnen. As Long As It's Love van Theo van Es. Normaal had hij altijd een beetje een rockgeluid, maar dat verruilde hij met deze plaat.
1: Nieuw.

0: Met dit solo-project ruilde de zanger zijn oorspronkelijke rockgeluid tijdelijk in voor een gepolijste internationale disco-stijl. Hij bleef 3 weken staan in de top 40. De hoogste notering was nummer 32. As Long As It's Love van Theo van Es. Nummer 32 nieuw. Het nummer is een vroege voorloper van de welbekende Stars on 45-stijl en bestaat volledig uit een wervelende aaneenschakeling van herkenbare intro's en herkenbare hooks van gigantische hits. Nieuw binnen!
1: Nieuw.
0: De intro disco van Discotheque.

bleef toch 6 weken staan in de top 40. Piekte nummer 16. Intro Disco, de voorlegger van Stars on 45. Wee. Vele disco hits erin, hè. We zijn bezig met de top 40 van 20 juni 1979. Hey, Lavender Blue van Mac Cassoon.

Het nummer markeerde zijn succesvolle doorbraak als soloartiest. Mac Kassoon. Was nieuw binnen op nummer 27 in het lijstje. Op nummer, ik zei het op nummer 27 nieuw binnen met Lavendel Blue. Hier even een kleine compilatie van de platen die genoteerd stonden in het lijstje.

De hits van 20 juni 1979 kwamen zomaar voorbij bij Henk Draait Door. En dit was de eerste single van de band Diesel, geschreven door Pim Koopman, bekende oud-drummer van de symfonische rockband Kayak. Hij heet Going Back to China. Nummer 28 genoteerd in de tweede week stationair.

Dat nummer vormde het startschot voor een succesvolle internationale carrière van deze pop-rock-formatie. Hierna kwam natuurlijk een grootste hit, hè? Down in the Silver Mine. Dit was de voorganger daarvan. Stationair op nummer 28. Op nummer 24 staat een plaat die uitgroeide tot een wereldwijde dansvloerfenomeen. In Amerika bereikte de single in de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard R&B en disco hitlijsten. In onze top 40 piekte het nummer 24. En daar hoort toch weer een jingeltje bij natuurlijk.

0: Misschien heb je er onlangs nog wel op gedanst op een of andere 70s of 80s party. Instant Funk, nummer 24 en I Got My Mind Made Up. Het is 1 minuut voor de klok van 11:30. Het is alarmschijftijd. En dit is de legendarische en wereldwijde megahit van de Amerikaanse rockband Kiss, uitgebracht in mei 1979. Het nummer is iconisch vanwege de unieke, destijds gedurfde crossover tussen keiharde glamrock en uptempo disco. Dat hoorden we graag, het woord disco uit de jaren 70. 46 jaar terug was dit de alarmschijf bij Veronica.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

0: Brian Frey schrijft het nummer oorspronkelijk voor zijn soloalbum onder de naam In Your Mind. Hij besluit de track uiteindelijk op te sparen voor de heroprichting van de band Roxy Music. Wordt het nummer 23, Dance Away. Lekkere klassieker uit het jaar 79. En de volgende plaats is...
1: De klapper van de week. Nieuw.
0: Het nummer groeide uit in de zomer van 1971 door de gigantische hit in Europa.

1979, holy moly. Ik heb nog gedanst op deze plaat met mijn eerste vriendinnetje. Het thema van de film The Deer Hunter. Hoort er de Shadows, dit is Helmond Radio, heen draaien door. En dit nummer zou maar liefst 12 weken blijven staan op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Op nummer 12 staat de nummer wat ook in Amerika een grote hit werd. ELO, hier is Shine a Little Love.

Piekte nummer 6 in de Engelse hitlijsten, nummer 8 in de Amerikaanse hitlijsten. En Nederlands kwam het niet verder dan nummer 10. Worden ELO en Shine a Little Love. En dat nummer 8, de falsetstem van Earth, Wind & Fire frontman Maurice Wijd, smelt in dit nummer perfect samen met de krachtige gospelachtige harmonieën van die Emotions die destijds ook onder Wijd's vleugel stonden. En de single groeide uit tot een gigantische wereldhit. En dan moet ik weer een jingletje starten natuurlijk, hè. In the evening when the sun go down, when there's nobody else around, this Wolfman Jack reminded you it's disco time. Social classic. En disco time is het zeker. Earth, Wind & Fire. Toeters en belletjes, ik hou ervan.

piekt in nummer 4 in de top 40, hè? In 79, Earth, Wind and Fire. Samen met The Emotions en Boogie Wonderland.

blijft lekker dit, hè? Heerlijk. Op nummer 3 staat Robin Scott. Hij schreef het nummer als een ironische samenvatting van 25 jaar popmuziek, verpakt in een minimalisatie met een iconische tekst als New York, Londen, Parijs, Munich and everybody's talking about pop music. Nummer 3 in 79. Hij noemde zichzelf M. En hij gaat zelf zeggen hoe die heet.

sjette nummer aldri. Robin Scott's and Pop Music. Om mee te liften op de immens populaire discogolf verruilde de band hun traditionele country- en softrockgeluid tijdelijk voor een uiterst dansbare popbeat. Ik heb het over Dr. Hook and the Medicine Show. Nummer 2 genoteerd. Stationair in de zevende week. En je bent gewaarschuwd, hè?

0: werd een van hun allergrootste successen in hun carrière. Dr. Hook en de Medicine Show. Ook in Engeland en Ierland was het een nummer 1 notering. In de top 40 lijsten daar aanwezig. De nummer 1 is de breekbare melancholische wereldhit van de Amerikaanse zanger Art Garfunkel. Uitgebracht in januari 1979. De bloedmooie ballad werd onlosmakelijk verbonden met de emotionele, destijds diepe indrukmakende animatiefilm Watership Down. Oftewel de waterschapsheuvel. Dit was de nummer 1.
1: Nummer 1.
0: In het jaar 1979. Bedankt voor het luisteren. Volgende week, en die weet erop, komt het vanuit de Man Cave Henk draait door. Ik wens u een heel fijn weekend. Geniet van het mooie weer. En we laten even een traantje met Bright Eyes van Art Garfunkel. Bedankt voor het luisteren. Ik heb het graag voor u gedaan de afgelopen uren. Graag tot een andere keer. En check even de website op om je geboortedatum of trouwdatum door te geven. Om die datums te vergullen in muziek. Dit is Helmond.nl.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit
0: is Helmond Nieuws.
2: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan. Die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Daans Weekend.
1: Daans Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeu de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: Daans Weekend.
0: Met
3: Daan.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Daansweekend.
1: Daansweekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Daan

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7:00 Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Mariet Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact?
6: Spiegel
5: is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Goedemiddag op deze zaterdag 20 juni, net na de klok van 6 uur. En welkom bij More Than A Feeling, wat we deze week openen met de nieuwe single van Deep Purple. Ze hebben onlangs een album uitgebracht, Splat. Ja, je kan het maar een naam geven. En dit is dus de nieuwe single van Deep Purple. Je moet ervan houden, maar ik denk ik neem het toch even mee. En in het begin had je onze jingle moeten horen, alleen die hapert even deze week. Dus ja... Helene, welkom.
1: Hallo.
0: Deze warme dag. Ik weet niet hoeveel luisteraars daar we hebben met dat voetballen. Want dat begint om 7 uur natuurlijk. Maar voor iedereen die niet van voetballen houdt...
1: Zijn wij er gewoon, hè.
0: Ja. More Than A Feeling op deze zaterdagavond. Ja, zoals gezegd begonnen we met Deep Purple. Nou heb ik er iemand bij zitten. En ja, eigenlijk is het niet helemaal eerlijk. Ik heb Ryan Mercer erbij zitten. Somebody By Now. Die man die schrijft zijn eigen liedjes. Die zingt zijn eigen liedjes. Maar de muziek, die komt van AI af. Ja, omdat hij de helft zelf doet. Nou, heb ik, dat draai niet half een plaatje. Maar ik denk, ik neem hem toch gewoon mee. Ryan Mercer.

0: Ja, en zingen kan hij wel. Hij heeft toch wel een mooie stem, hè? Dus we vergeven het hem dat het muzikale gedeelte AI is.
1: Ik vroeg net niet voor niets. Zingt hij dit zelf?
0: Ja, dat...
1: Ik was nogal verbaasd.
0: Ja, dat doet hij echt. Dat doet hij echt. Dus heeft hij ook goed gedaan?
1: Heeft hij goed gedaan. Bravo en applaus.
0: Hé, we hebben er meer staan vandaag.
1: Ja, we hebben dus nu in de show Talisman. Een Zweedse hardrockband, opgericht in 1989 door Marcel Jacob. Maar onze meneer Jacob pleegde helaas in 2009 zelfmoord.
0: Ach ja.
1: Ja. Nou, bleek dat eigenlijk in eerste instantie het einde te zijn van de band. Maar ze hebben nogal het een en het ander toch nog uitgebracht. En zo bracht ze in 2024 het nummer Save Our Love uit als... een eerbetoon aan Jacob. Maar wij spelen nu voor u vandaag I'll Be Waiting.
0: Nou, wij spelen het niet, wij draaien het gewoon. Ja, komt-ie.

0: dit vind ik nou een mooi nummer.
1: Ja, ik heb ook altijd begrepen, zodra jij een mooie gitaarsolo hoort, dan ben je wel een
0: beetje. Als de gitaar begint te janken, dan begin ik ook te janken. Nou, nee, te janken niet, maar dan word ik vrolijk, laat ik het zo zeggen.
1: Dat is een tegenstrijdigheid, maar wel een leuke.
0: Ja, ja.
1: Het volgende nummer is van Peter Frampton. Nou, die is al heel veel jaartjes bezig.
0: Ja, dat klopt. Dat is een van de artiesten die ook weer nieuwe muziek brengen. Hè?
1: Ja, ja. Een van zijn nieuwere songs is Buried Treasure. En het is een tribute to Tom Petty. Het is namelijk helemaal gecomponeerd, in elkaar gezet met alle songtitels die Tom Petty heeft geschreven.
0: Ja.
1: Nou, ik heb hem nog niet gehoord, dus ik ben zeer benieuwd.
0: Komt-ie. Ja, hij doet het met nog iemand erbij, volgens mij. Hè?
1: Ja, Tench.
0: Ja, sorry als jullie de sirenes op de achtergrond horen. Maar daar bewijst dat nou een live programma zijn. Hè? We zitten hier tussen alle sirenes in. Ja. Buried Treasures, zei je.
1: Ja, Buried Treasures, Peter Frampton.

0: Peter Frampton en Bametench.
1: Ja, Buried. Je vraagt je af wel van waren dit nou echt de titels van de nummers van Tom Petty, maar blijkbaar echt wel.
0: Nou, ik ken ze niet allemaal, maar ik geloof jou meteen. Hey, nog een ander verhaaltje. Chris Daughtry, ik weet niet of jij die kent.
1: Nee.
0: Die is de man die op de vierde plaats eindigde bij American Idol in 2006. En die heeft in 2006 een band opgericht met zijn eigen achternaam, Daughtry. Die zijn uiteindelijk in 2007 begonnen en die hebben het gelijknamige debuutalbum uitgebracht, Daughtry. En de tweede single daarvan, daar moeten we maar eens naar luisteren, dat is best een mooi nummer, Home.

Daughtry. En hij gaat naar huis. Hij is aangekomen. Ja, we lopen langzaamaan naar de klok van 6:30 toe. Naar de ballade van het eerste uur. Maar we zijn er nog niet. De Zwitserse band, hoe heet het ook alweer? China. Ja, ik was even de naam kwijt. Uit Zürich, die hebben ook vorige maand hebben die een nieuw album gebracht. En daar staat dit nummer op, Bright Lights.

0: China, Bright Lights. En nou is het wel tijd voor de ballad van het eerste uur.
1: En als die ballad jullie een beetje bekend voorkomt, in ieder geval qua stem. Het is dezelfde zanger als die van China. En dat is Eric St. Michaels. Hij komt uit de rock'n'rollwereld, is op een gegeven moment naar Zwitserland verhuisd, vond daar zijn nieuwe thuis en maakte toen ook een nieuwe band naast China, King Zebra. En zij spelen vanavond voor u speciaal Heart Without a Home.
2: Dit is Helmond.

0: Heart Without a Home van de Zwitserse rockband King Zebra. De allereerste ballade van hen met de akoestische gitaar als leidende factor. Nou, dat is toch wel fantastisch, hè? Dat je een leidende factor hebt in je nummer.
1: Absoluut.
0: Nou, de volgende is van, even kijken, 38 Special.
1: Ja.
0: Ik zag ineens 07 staan. Ik denk, volgens mij is het niet een halve James Bond.
1: Nee, dat is gewoon het zevende nummer waar we dit uur draaien.
0: Een 38 Special.
1: Ja.
0: If I'd been the one.

0: 38 special. If I'd be the one. Hey, ik heb nou een Duitse band en ja, die naam van die band, die wordt ook wel eens, de afkorting daarvan wordt ook wel eens gebruikt. En daar spreek je dan uit als J. Datrol.
1: Kom op.
0: Ja, ja, ik verzin het niet. Kijk het maar naar op internet. En daar is dan eigenlijk John Diva and the Rockets of Love. Een Duitse glam metal band, opgericht in 2009. Meer in de stijl van ja, Van Halen, Bon Jovi, Kiss, Whitesnake, Def Leppard, Motley Crue, noem ze maar allemaal op. En die hebben een nummer. Ik denk dat onze vriend, nou, vriend niet, maar dat Donald Trump er niet zo happy mee is. Bigger than America.

0: Ja, dat is speciaal voor Trump. Maar ja, dat krijg je ervan als je meer kapot maakt dan hoe lief is. Ja, we lopen langzaamaan naar de klok van 7 uur toe. We hebben nog een drietal nummertjes. 3, 4 misschien. Roulette, een Zweedse band die vorig jaar het album Go uitbracht. En de opening track van dat album was Answer to My Prayer.
1: Helmond, ontdek je hier.
2: Dit is Helmond.

En dit was, even kijken, Roulette. Roulette, hè, met Answer to My Prayers. Yeah. De volgende is van Pat Benatar. Nou ja, het is eigenlijk niet van Pat Benatar. Het nummer werd speciaal gecomponeerd voor de film Times Square uit 1980 over het verhaal over twee jonge weggelopen jongeren in New York City. Ja, ik denk dat er wel meer mensen weg willen lopen uit New York City. Maar het lied haalde de film niet. En uiteindelijk heeft Pat Benatar het nummer gezongen. Shadows of the Night.

Ja, dankjewel Pat Benatar voor jouw bijdrage deze week. Hey, we hebben tot het nieuws van 7 uur hebben we nog tijd voor 2 nummers. Ik zal er niet te veel bij lullen, want hoe meer ik lul, hoe minder muziek te hebben. Zometeen beginnen we met Inside Love van 7. En tot aan het nieuws hoor je Heart and Soul van 0.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit
0: is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Ja, welkom bij het tweede uur van Modern Feeling op deze zaterdag 20 juni. Dat we openden met Stop Loving You van Toto. 1988 van alweer het zevende album, The Seventh One. He, makkelijk onthouden als je album noemt naar de aantallen die je gemaakt hebt.
1: Moeten doen.
0: Hey, we hebben in Nederland hebben wij vorige uur werd het tweede nummer werd een AI-nummer. Dat doe ik nou weer, maar met de speciale reden. We hebben Dick van der Heijden. En Dick van der Heijden was een muzikant.
1: Was een muzikant.
0: Okay. Maar hij heeft in 1991 heeft hij een hersenstaminfarct gekregen.
1: Heppa.
0: Waardoor dat hij helemaal verlamd is. En hij communiceert alleen door met zijn ogen te knipperen. En met die gave, zal ik maar zeggen.
1: Ja?
0: En met behulp van AI heeft hij een album gemaakt. En daar heeft hij persoonlijke teksten voor geschreven. Die gaan dus over zijn leven. Hoe dat hij het ervaart om met deze ziekte te leven.
1: Een
0: van die nummers is Gasping for Air.

Dick van der Heijden, ja, het is, hij zingt het natuurlijk niet zelf, laten we eerlijk wezen. Maar ik vind het knap dat hij in zijn omstandigheden dit allemaal kan maken. Zoek hem maar eens op YouTube of Spotify. Dick van der Heijden, Locked In heet zijn album. En luister maar eens naar de muziek en dan vooral naar de teksten. Even kijken, ja, we hebben natuurlijk ook wat oude muziek ertussen zitten. Cheap Trick, Don't Be Cruel.

0: Ja, dit is natuurlijk een cover van Elvis Presley. Maar ik vind dit eigenlijk ook een beetje, als je het vergelijkt in een nieuwere versie, een combinatie tussen Elvis Presley en de Stray Cats.
1: Ja, inderdaad. En ja, dit is van de band Cheap Trick uit 1973. Ja. En zij namen deze cover dus op van het origineel uit 1956.
0: Ja, dat is lang geleden.
1: Dat is lang geleden. De volgende. Ja, ik zou het graag willen.
0: Ik ook.
1: It's raining again.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Maar helaas gaat het voorlopig de hele week niet regenen.
0: Nee.
1: Dus dat wordt weer een... op het droogje zitten.
0: Ja.
1: Op het droge zitten. Alhoewel, er heel veel mensen zijn die dat fantastisch vinden. Maar ik vind 28 graden voor de, of meer voor de hele week toch iets te warm.
0: Ja.
1: Dus ik geniet mee met Supertramp. It's raining again.
0: We doen gewoon een regendansje met ze.
1: Precies.

Supertramp en onze hoop, It's Raining Again. Hey, nog heel even terugkomen op dat verhaal van Dick van der Heijden van juist. We draaiden zojuist het nummer Gasping for Air. Van de goede man is ook een documentaire gemaakt. Even kijken, een dag geeft het weer met zijn locked-in-syndroom. En is gemaakt voor de internationaal LIS-webinar in 2024. Kijk eens op zijn Facebookpagina, dan kan je daar naartoe gaan. En in die documentaire komt de muziek ook voor van de band waarin hij speelde in de jaren 80. Le Gaia Lee, als ik het goed uitspreek. Goed, dat is tot zover het verhaal van Dick van der Heijden. Interessant, verdiepte wij er eens in. En dan begrijp je ook hoe knap het is wat die man allemaal doet. Een stukje verder, Dreams. Dreams is een AOR hardrock band uit Illinois, Amerika. En die hebben al voldoende albums gemaakt. Maar in 2013 kwamen die met hun gelijknamige album Dreams. En daar staat dit nummer op, The Fear of Being Alone.

0: De Schotse alternatieve rockgroep Delamitri, opgericht begin jaren 80. Sindsdien met tussenpozen actief. Always the Last to Know stamt van het album Change Everything uit 1992. Volgende week hebben we de laatste aflevering van dit seizoen. Dan zijn we pas weer terug de eerste zaterdag van september.
1: Lange vakantie houden.
0: Lange vakantie gaan we houden. Gaan we weg? Nee, dat niet, maar toch. Volgende week hebben we dus eigenlijk allemaal wat... oude hits, zo moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Van Fleetwood Mac tot de Police. Dan,
1: dat zijn duidelijk lang bestaande bands.
0: Ja, echt. Jaren 70, 80, 90 zit er allemaal tussen. Maar één ding wil ik jullie toch niet onthouden. Daar hadden we weer. Ik weet het, ik kan er ook niks aan doen. Dire Straits. Ja, Dire Straits, die hebben een nummer gemaakt. Wat meer als één, maar ook een album gemaakt. Het laatste album is uitgebracht in 1991, On Every Street. En van dat album komt dit nummer vanaf, A Planet of New Orleans.

0: echt een beetje een jazzrock nummer, hè?
1: Ja, en het past eigenlijk, daar past zijn stem dus natuurlijk ook heel mooi bij.
0: Ja, ja, beter als bij sommige andere nummers. Ja. Hey, maar we zitten inmiddels 8 minuten over de klok van 7:30. Ja, ja. We zijn een beetje laat voor de balladen.
1: Voor de balladen van de tweede uur. Nou ja, de balladen van de tweede uur komt uitgenodigd bij ons binnen.
0: Tadaa!
1: Namelijk het nummer Uninvited. Want Alanis Morissette, de zangeres en singer-songwriter, bracht dit nummer Uninvited uit als single van de soundtrack van de film City of Angels in februari 1998. En het was haar eerste single, eerste nieuwe opname na haar debuutalbum Jagged Little Pill, waar al haar beroemde nummers vandaan komen. Uninvited, 4 pianonoten en een beklijvende sfeer.

0: Morissette en Uninvited. Ja, voor mij is ze uitgenodigd.
1: Ja, ik vind het een zware nummer.
0: Ja, het is ook een zware nummer, maar een erg mooi zware nummer met al die klassieke instrumenten. Ik zeg het ook. Banbury Green, dat nummer komt nu. Een echt AOR West Coast nummer van de Zweedse-Canadese band Boulevard. Het is het openingsnummer van hun album Talk Without Speaking, uitgebracht op 1 mei van dit jaar. Banbury Green.

0: Banbury Green Boulevard. Hebben we vandaag veel uit Zweden gehad. Uit Zweden. Ja, ja, dat schot mij ook in één keer te binnen. Hey, we hebben nog maar tijd voor een 2,5 nummertje. Rick Springfield. Australische, Amerikaanse muzikant en acteur. Die in 1984 zijn eerste single bracht. En dat was ook het soundtrack van het album Hard to Hold. Love Somebody. Daarachteraan draai ik I Wish I Had a Girl van Henry Lee Sommer. En ik weet niet of ik het dan nog red, maar Paul Jansen heeft een nummer geschreven, Every Little Tear. Ja, Every Little Tear, dat is ook al een nummer uit 1990 van het album Renegade Romantic. Dankjewel alvast voor het luisteren. Volgende week onze laatste uitzending van dit seizoen. Zorg dat je erbij bent. Volgens mij zitten we dan weer met voetballen te kijken.
1: Ja, voetbal en warmte.
0: Ja. Maar ja, dat is dan s'nachts. Dus dan zitten we toch niet hier. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je nog een feest gaan vieren straks in de stad, veel plezier. En anders zien we je graag, horen we je graag volgende week weer terug.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Mixen door.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen met Cor Jurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20.